zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Nog een klein kwartier en het is zover. Het hoogtepunt van de maansverduistering. En dat amper 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorgt dat je een vrij zicht hebt.
3: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Er is gisteravond gevoetbald. Met Anderlecht dat in de laatste voorronde van de Europa League Kairat Almaty uit Kazachstan klopte met 3-0, nadat het eerder ook al de heenwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. En geen Europa League voor STVV. Zij verloren van Omonia Nicosia uit Cyprus met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter, maar de wedstrijd draaide dus volledig. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in zowel de Conference als de Europa League. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep een tijd van 45 seconden en 95ste. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: Een blik achter de schermen.
1: Ik kom hier toe met grote fonkelende ogen. Ik was ook eigenlijk met een huppelend hart mijn auto ingekropen deze ochtend. En ik reed van een oprit en ik keek recht voor mij en daar zag ik het beginnende fenomeen maansverduistering. En ik dacht, maar kijk eens, jongen, alweer worden getrakteerd op een prachtig spektakel aan de hemel.
2: Ja, en dan bel je je beste vriendin.
1: Ja, jij was al niet geïnteresseerd.
2: Ik verstond het zelfs niet.
1: Ik zei, het is maansverduistering.
2: Wat lief?
1: Maansverduistering.
2: Ja, maar
1: mooi,
2: de telefoonverbinding was nog niet helder op dat moment.
1: Ik zeg,
2: ik zie hier just niks.
1: Alleen
2: maar donkere vlakken, links, rechts, voor en achter mij.
1: En kom ik hier toe en zeg ik, amai, dat was wel mooi die maansverduistering. Hier, Sander.
3: Ja, sorry, ik heb het gemist. Ik geef het toe, er zaten een paar katten achter mijn auto te vergaderen. Ik was daarmee bezig om die niet aan te rijden.
1: Maar
3: eerlijk, ik ben ook wel klaar met al die hemellichamen die we doen.
1: Of zo.
2: Die willen optreden.
3: Doe gewoon wat je moet doen en door.
1: Ja, maar en Grim, jij ook al?
4: Nee, het is vrijdags, ik ben eigenlijk half slapend in mijn auto gestapt.
1: Maar
4: en naar hier gereden. Ik heb de weg in de gaten gehouden, maar ik heb niet in de rug gekeken.
1: Maar wat is dat nu toch? Dat gebeurt maar om de zoveel tijd.
2: Een maansverduistering, als het al donker is, doet dat dan 12 uur 's middags.
1: Want binnen 10 minuutjes is het voorbij, dan is over en out, want allee, dan is het eigenlijk nog bezig, maar dan zakt de maan achter de horizon, ga je niet meer zien. Sorry, luisteraars, hier kan ik er niks mee. Heeft iemand van jullie het eigenlijk in de gaten gehaald?
2: Oh, maar heel eerlijk, hè? De zomereclips, hè?
1: De zomereclips.
2: Mag ik het niet heel eerlijk zeggen?
1: Daar vond ik ook al niks.
2: We zaten op een Zwitserse berg, heel hoog, en mijn man, hè, emotioneel. Tot en met. Ik heb hem nooit zo emotioneel gezien. Hij heeft dat wel zo. Hij vindt dat prachtig, de natuur. En het deed iets met hem een uur daar op die berg moeten zitten. Was ik niet zo mega onder de indruk van. In de zin van, ik dacht dat er een soort van apocalypse zou komen. Zo van, het wordt ineens donker. Maar dat was niet. Hè. Het was toch heel licht. En alleen met dat brilletje zag je dan zo'n appelsientje. Oké, het was mooi. Maar ik had de hoge verwachtingen en dat is nooit.
0: Joe Gold.

0: Het team Wauw Maansverduistering is toch groter dan het team Boeien Maansverduistering. Er komen heel veel berichtjes binnen van luisteraars. Christophe zegt, ik ben om 4 uur te voet vertrokken naar mijn werk. 26 kilometer is dat. En ik ben echt aan het genieten van die prachtige maansverduistering. Mensen sturen ook heel veel foto's. Greetje zegt, het was fantastisch om de hond daarnet uit te laten. En Kelly zit nu in de auto. Goedemorgen, Kelly.
1: Goedemorgen.
0: Hey, kan je nog een beetje van je genieten? Zie je het nu nog op dit moment?
1: Ja, nu is het een heel, heel klein stukje nog te zien van de maan, maar de rest is weg.
0: En wat deed het met jou?
1: Het is mooi nu.
0: Ja? Hoor je stil van Kelly?
1: Ja, het is wel mooi. Het is ook volle maan nogmaals, dus het is echt wel mooi nu.
0: Ja, damn, oké. Okay. Sander, we hebben toch iets gemist.
2: Heb ik FOMO.
0: Potverdikke.
2: Martijn Peters ook aan de lijn, onze wetenschapsexpert van VTM en H-lijn. Goedemorgen, Martijn.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
0: Hallo.
2: Wacht, eerst kort. Wat is het fenomeen en is het enthousiasme wat minder omdat we net die grote zonsverduistering hebben gekregen die niet zo vaak voorkomt? Zou het daarmee te maken hebben, Martijn?
3: Wel, maansverduistering is een beetje het omgekeerde van wat we bij zonsverduistering hebben. De aarde die werpt dan haar schaduw op de maan. En ja, ik denk dat een zonsverduistering is toch altijd iets specialer dan een maansverduistering, omdat een maansverduistering, die kan iedereen over de hele wereld hetzelfde zien als het nacht is bij hun. Terwijl ja, een zonsverduistering, dat moet net de schaduw over jouw land heen gaan om die te kunnen zien. Dus ik denk dat het daarom toch iets specialer is dat je niet zo vaak veel hoort over een maansverduistering, of toch meer hoort over de zons dan over de maansverduistering. Ja. Maar ik vind een maansverduistering even mooi, hoor.
2: Ja, ja, ik vond het ook heel erg onder indruk. Maar ja, op sommige plekken, ik weet bijvoorbeeld op Mars kon je ook gaan kijken. En dat is afgelast omdat er waren te veel wolken. En er was gisteren ook nog dat onweerke dat passeerde en zo. Dus dat was wel een beetje een spelbederver, hè, Martijn.
3: Ja, dat klopt. Hier is ook alles zo potdicht. Sven, ik heb uit mijn raam gekeken al een paar keer. Ik ben er natuurlijk ook mee voor opgestaan. En ik zie eigenlijk alleen maar schoon wolken in plaats van... De maan is in ieder geval verduisterd hier. Zoveel kan ik zeggen.
2: Ja, de wolken.
3: Niet op de manier dan dat ik wil.
0: Er komen heel veel berichtjes binnen uit Evergem trouwens. Ik denk, Oost-Vlaanderen gaat volgens mij de place to be zijn. Want Rita uit Hasselt stuurt, ja, nu ben ik op jullie advies net buiten gaan kijken. Ik zie just niks.
2: Maar Martijn, het voordeel van maansverduisteringen, die komt ook wel net iets vaker voor. We krijgen er nog een paar de komende jaren, hè?
3: Ja, maansverduisteringen, die zien we ongeveer om de 1 à 2 jaar. Dat was met zonsverduisteringen ook, maar die zie je natuurlijk, zoals ik zei, niet altijd in,
2: ja,
3: jouw,
2: in
3: jouw land. Hè. De volgende maansverduistering hebben we gelukt. Dat is in 2028. Dat is een totale maansverduistering. Dus dan kan je die spectaculaire bloedmaan zien. Hè. Als die volledig verduisterd is, dan kleurt die schaduw rood. Je ziet eigenlijk het rood licht van alle zonsondergangen en opgangen ter wereld dan op de maan. Dus dat is eigenlijk wel een spectaculair
2: zicht
3: als het waren.
2: Ja, maar mijn collega's niet interesseren in geen fuck, maar ik zet het in mijn agenda alvast eigenlijk.
0: Ik zal mijn brilletje meepakken, just in case. Ik zet dat nu te pas en te onpas op.
3: Maar Sven, al jouw collega's gaan het kunnen zien als ze willen, hoor. Want 2028, dat is op oudejaarsavond.
2: Oh, wow.
3: De maansverduistering.
2: Dat is goed georganiseerd.
3: Dus iedereen kan kijken.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
2: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Een tip voor een
1: halleluja
0: leven.
1: Het derde seizoen van Nonkel staat online. Helemaal op streams. Het werd gisteren voorgesteld in Antwerpen. Rick Verheijen heeft trouwens daar ook zijn nieuwe vriendin voorgesteld.
2: Ja, ja, ja.
1: Nathalie, knappe vrouw. Maar echt waar, ik denk dat we met z'n allen nood hebben aan een nieuw seizoen van Nonkels. Wij zijn allemaal fan, hè? Toch?
2: Ja,
1: in
2: ik vind
1: team?
2: Het leuk. Ik vind het leuk, ja.
1: Ja, en...
2: oh, Sander wel minder of van mij niet zo fan.
3: Ik heb er nooit gekeken.
2: Nog nooit gekeken, man.
1: Maar ja, maar ja, Sander, hè, even...
3: Ik heb zo echt een leuk leven buiten al.
1: Och, jongen, backstage informatie. Sander gaat dit weekend naar Amsterdam, naar een toneelstuk dat hoeveel uur duurt?
3: 4 uur en een kwartier.
1: Over AIDS in de jaren 80. Ja, sorry, maar hallo. Ja, geef mij dan maar dat nieuwe seizoen van Nonkels. Het gaat fantastisch worden, want de... Wat is dit seizoen het geval? Je weet, Innocent, de donkere jongen, die heeft dan ook een vriendin gevonden en die hebben een kindje gekregen. Ja. En het wordt helemaal omarmd door de familie, door de drie nonkels en hun vrouwen. Maar dan ja, loopt het toch een beetje wat moeilijk in het huwelijk. En dan komt er een huwelijkstherapeut. Ja. Eigenlijk een relatietherapeut die zich gaat bezighouden met dat koppel, met Innocent en zijn vrouw. Maar al gauw wurmt die relatietherapeut, psycholoog, zich ook tussen de drie broers. En het wordt een seizoen vol opgekropte emoties, ongewenste inzichten en een spirituele retreat.
2: Ja.
1: En er is één iemand dan waarvan je denkt, ja, dat die rol krijgt, uiteraard, Bruno van den Broeke.
2: Maar dat is wel heel tof.
1: Sammy in het eiland en ja. Dirk Poirier in Safety for... Ja. Die gaat dan die relatietherapeut. Dat weet je, dat is goed, hè. We hebben een fragmentje, ik ga het je laten horen, maar ik ga even vertalen voor de oostkant van het land. Want er wordt één woord in gezegd. Ik zeg maar topen.
2: Topen blijven. De topen blijven en samen blijven. Ja.
1: Topen?
2: Je had er nog nooit van gehoord.
1: Maar topen, dat lijkt in de verste zelfs.
2: Ja, maar een beetje topen blijven. Hou je topen blijven of hou je niet topen blijven?
1: Ja.
2: Ga je samen blijven of niet samen blijven?
1: Ja, dat is dan de schuld allemaal van Bruno van den Broeke. Maar enfin, dit is dus een fragmentje uit seizoen
4: 3. Of blijf je topen of blijf je niet topen? En als je topen blijft, dan blijf je topen.
2: Ja.
4: Kunnen anders even gewoon niet topen zijn.
2: Ah, ja, het is dat.
4: Het woord zegt hetzelfde. Topen. Oh, leuk, zeg je wat een kind wat heb.
5: Oh ja, Rintje, die psycholoog vindt dat beter is van eventjes een
4: pauze. Ja, zweet al, magie. Ja. Oh, zien, die komt nooit meer weer. Jos geld.
6: Wat?
4: Ja, gisteren aan die vent gestuurd.
6: Ja, maar dat is wel een professional, hè.
4: Oh, professional. Iedereen kan een plakhout aan zijn deur hangen en zeggen dat therapeut is, hè.
1: Ja, en Karin is ook dus van Ornelis van dienst dit seizoen. Niks weten van een psycholoog of een relatiespecialist.
2: Nee, een psycholoog. Een spiegoloog. Dat zeg je allemaal. Topen bleven, hè.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Mannekes, die zijn augustus, hè?
9: Ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blief,
8: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
13: VTM, kleurt je dag.
14: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
15: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
16: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
17: Amai, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
18: Wat zit er tussen, mama?
17: Jaak.
18: Jaak?
17: Chocoladezaak, ja, slimmetje.
18: Ah.
17: Matinetjes.
18: Oh, wauw, van Jaak.
19: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
20: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
22: Wiener Berger.
23: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
24: Natuurlijk, Danne.
25: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
22: Wienerberger.
25: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, we moeten het even over Liverpool hebben, over de voetbalclub. Want Club Brugge kent zijn 8 tegenstanders in de Champions League van het komende seizoen. En Liverpool is er eindelijk bij. En dat is wel heel speciaal voor ons clubsupporters, want daar hebben we alles tegen gespeeld. Maar het is ontzettend lang geleden. We gaan eigenlijk terug naar 1978 op Wembley. Speelde club de Champions League. Was toen nog de Europa Cup 1. En daar hebben we wel tegen verloren destijds. Maar ja, iedereen die zo nog iets met club te maken heeft in de geschiedenis, vindt dat wel speciaal. En Bart Verhagen zei ook op voorhand, voor de loting, zei ja, Liverpool, dat was een van, het stond echt op zijn wishlist.
2: Ik heb de finales meegemaakt tegen Liverpool. En we hebben nog niet tegen Liverpool gespeeld. Dus dat zou denk ik voor velen van ons, fans van Club Brugge, een mooie herinnering zijn als we mochten we daar eens tegen spelen. En ik denk ook een Nederlandse ploeg. Hè. We hebben nog niet tegen Nederlanders gespeeld. Dus dat zijn onze buren, Noorderburen, dus heel graag.
1: Ja, PSV, daar mogen we tegen gaan spelen bij. PSV, dat is een uitwedstrijd. Maar Liverpool komt naar het fantastische, iconische, niks meer waard zijnde, binnenkort hopelijk afgebroken Jan Breidelstadion.
3: Is dat niet al zo 10 jaar in de afbraakfase?
1: De betonrot is dat helemaal aan het organiseren, ja, inderdaad. Maar Simon Mignolet is er niet meer bij. En Mignolet, ja, die heeft jarenlang in het doel gestaan bij Liverpool. Heeft daar ook eens een keer die Champions League finale mee gewonnen, als ik me niet vergis. Brandon Mechelen die zei, dat is wel jammer dat Simon er niet meer bij is.
4: Ja, Liverpool, daar hopen we al een paar jaar op. En het is natuurlijk jammer voor Simon dat hij er nu net niet meer bij is. Maar kijk, ja, ik kan met zijn handschoenen in de tribune zitten en misschien wel wat meedoen. Ik weet het niet. Het is leuk om weer Champions League te spelen.
3: Ja, en wat meedoen vanuit de tribune.
1: Wel, de verwachtingen misschien een klein beetje temperen. Dat is natuurlijk een wereldploeg, Liverpool. En toen ook op 10 mei 1978 is het zo afgelopen.
5: Champions of Europe. Liverpool for the second successive year. The first British club to win the European Cup for 2 successive years. The goal by Kenny Dalglish in the second half is the one that separated the two sides.
1: Ja, 1978 is het 1-0 geëindigd. Maar je weet nooit welke wonderen mogelijk zijn in het voetbal.
3: Ik zeg u, de underdog. Hè?
1: De underdog.
3: Ja, de dingen hebben we wel niet gewonnen gisteren. Hè? De hockey.

0: zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld, dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
2: Wie nu nog hoopt om iets te zien van de maansverduistering, is eraan voor de moeite. Te laat. Rond 6:15 was de maan voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is het nog wachten tot 31 december 2028. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
4: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
2: Pignon had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. Er is een datum voor de volgende Ros-Beijaard-omgang, 2 juni 2030. Dan zal het legendarische Ros opnieuw door de straten van Dendermonde trekken met de 4 heemskinderen op de rug. Dat heeft de stad gisteravond bekendgemaakt. De Ros-Beijaard-omgang vindt normaal om de 10 jaar plaats. Omdat de vorige editie 2 jaar werd uitgesteld door corona zit er nu maar 8 jaar tussen. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
1: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
1: Gisteren in onze ochtendshow was het grote nieuws natuurlijk de overstroming in Tibet en Nepal. Er zijn nog altijd 3 Belgen vermist. Op dit moment toeristen die daar in de buurt waren. Nog geen teken van leven, dat ziet er niet zo goed uit. En daardoor ging dat andere nieuws een klein beetje verloren gisterochtend. Maar de RTBF had gisteren bekendgemaakt dat ze zelf een onderzoek gedaan hadden naar die branden in de Hoge Venen. En wat bleek, waarschijnlijk heeft een bosmaaier van het Waalse Natuur en Bos zelf die brand veroorzaakt in de Hoge Venen. Dat is vervelend natuurlijk, hè, want de Waalse overheid die waarschuwde zelf voor werkzaamheden die vonken kunnen veroorzaken. Parket gaat de zaak onderzoeken. Dus gisterochtend wilden we daar iets over doen in het programma en belden met Jeroen de Nagel. Jeroen is de woordvoerder van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos, maar die wou geen commentaar geven. Snap ik ook wel. Hij wist de situatie niet 100%. Het zijn ook de collega's waar nu serieuze beschuldigingen naar komen in het Waalse gedeelte. Wat moet je daarover zeggen? Hij wou geen commentaar geven. In de loop van de dag heeft hij dan toch teruggereageerd, heeft gezegd ja, vanmorgen vroeg wil ik wel een quote doen. Die hebben we binnen. Hij legt even uit hoe het komt dat er toch nog wordt gewerkt wanneer het zo ontzettend droog is in een gebied als de Hoge Venen.
2: Het uitvoeren van maaiwerken tijdens droogteperiodes is eigenlijk niet zo ongewoon. Want als je niet maait, dan blijft de brandbare vegetatie staan, wat net de kans op natuurbronnen doet toenemen. Natuurbeheerswerk bij groot brandgevaar is eigenlijk maatwerk. Bij ons wordt vanaf een verhoogd brandgevaar overlegd welke werken en met welk materiaal bepaalde ingrepen op het terrein al dan niet kunnen. Bij code rood of oranje is het bijvoorbeeld niet aangewezen om op een oneffen kurkdroog terrein waar veel keien in de grond zitten en een brandbare vegetatie groeit om daar dan te gaan maaien. Dan worden die werken uitgesteld. Maar nog eens, elke situatie is anders en dat hangt af van de vegetatie, de weersomstandigheden en condities op het terrein. Ik zou dus geen uitspraken doen over onze Waalse collega's of die al dan niet fouten gemaakt hebben. Ik denk dat het aan de gerechtelijke instanties zijn om dat onderzoek te voeren en dan ja, te concluderen of daar al dan niet fouten gemaakt.
1: Ja, dat is niet makkelijk. Ik snap het ook wel. Hè. Je moet het beheren en tegelijkertijd zit er een gevaar in. Die droogte, dat maakt het ons niet gemakkelijker. Hè.
3: Ja, de Hoge Venen afgefikt, maar nog een tragedie door die extreem droge zomer. Ons Belgisch goud is dit jaar een stuk korter. Het gaat natuurlijk over onze frietjes. Die zijn normaal 7 centimeter lang met een doorsnede van 5 centimeter. Maar dat halen we niet dit jaar. En dat komt omdat de bintjes, dat zijn de aardappelen waar de meeste frietjes van gemaakt worden, ja, die zijn door de droogte zo klein als pingpongballen.
1: Oei!
3: Persoonlijk zie ik het probleem niet. Ik denk dan gewoon, eet dan meer frietjes. Korte frietjes, maar meer frietjes. Ik denk altijd, beter kleine plezanten dan grote ambetanten.
0: Dit is Joe Gold.

0: ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s, 70s.

0: Dit is Joe.
1: Met Sven.
0: En Anke.
2: De Boerenbond heeft bevestigd dat door die droogte waar we altijd mee zitten, ja, dat ze nu aan het experimenteren zijn, onze boeren en andere dingen aan het kweken zijn. Bijvoorbeeld watermeloenen. Die konden vroeger bij ons bijna niet gekweekt worden, omdat je heel veel warmte daarvoor nodig hebt. En dat was er bijna niet te doen om de serres echt te verwarmen de hele tijd. En nu, ja, wat we nu gehad hebben, die zomers van nu veel makkelijker. Maar ook heel erg droogte-resistente dingen als bijvoorbeeld, daar zijn soja, bataten.
3: Wat?
2: Bataten.
3: Dat ken ik niet.
2: Bataten. Nee, ken je geen bataten?
3: Waarom moet ik
4: van die lange, langwerpige, zoete patatten zijn.
3: Ah, zoete aardappel. Ah, heet dat officieel bataten?
2: Nee. Wat zeg jij? Vies?
5: Ik vind dat smerig. Ja. Zoete aardappel, kom er niet af. Echt.
2: Ik, dat ik is vind zo
3: zoete
2: lekker.
3: Zoete aardappel, dat is zoals, zoals ons ooit krekels hebben willen doen eten.
2: Nee.
3: Bij mij is zoete aardappel ook een beetje die categorie.
2: In blokjes geroosterd in de oven, met lekkere beetje oosterse kruiden er rond. En heerlijk, een beetje vet dat ertussen heeft wat, wat mooie verse groene kruiden erbij. Heerlijk. Beetje honing eventueel, wat balsamico erbij. Zalig.
3: Nee. En wat is er nog?
2: Ja, we hebben nog edamame boontjes.
3: Ja, maar dat is wel...
2: Dat vind je wel lekker?
3: Daar kan ik een hele pot van eten. Ik doe dat geregeld. Dan denk ik, kom, nu ga ik eens gezond doen. Een hele pot van die bonen.
2: Met zout erbij of niet?
3: Ik, haal er, ja, okay. Ik eet dat gewoon rechtstreeks uit de pot, uit de pot. Zonder iets. Heel lekker.
2: Maar niet uit de boontjes zelf, zo. Uit de pot.
3: Ah, ja, soms, uit de pot. Ja, maar heel vaak in Albert Heijn heb je gewoon van die doorzichtige potjes.
2: Ja, en daar zitten ze dan in, hè?
3: Volledig al kant en klaar.
2: Ja, ja, of in de diepvriezer kan je die ook, hebben. Oh. Soja zijn we ook aan het kweken met z'n allen. Quinoa. Man.
5: Vind ik wel.
2: Ja, vind je dat? Dat vind je wel heel lekker.
5: Dat beetje hipster eten wel. Hè?
2: Beetje hipster eten wel, hè. Ja. Heel voedzaam is dat. Ja. Heel voedzaam. Ja. Ja, maar ook niet per se zo goed voor het milieu om dat te kweken. Ben jij een quinoa-eetster, Anke?
3: Oh. Ja, maar nee, maar je wilt mij hier in de friethoek duwen. Dat hoeft niet. Er is maar één ding waar ik vanaf wil.
2: En dat is?
3: De zoete aardappel.
2: Oh,
3: die wil ik uitsluiten. Sven en

0: dan komt er geen oplossing voor het probleem. Hè. Dan blijf je erin hangen. Hè. Dan blijf je erin
1: zitten.
0: En kun
1: je het dan ooit meer oplossen?
0: Wel, je kunt het wel oplossen, maar de kans is zoveel kleiner dat het nog gebeurt. Dat maar, is een eenmaal.
1: Wacht, hè. Binnen de 2 minuten moet je een wens doen als je een vallende ster ziet.
0: Dat vind ik al een hele, hele goeie.
1: Ja?
0: Maar wij doen in deze rubriek aan wetenschap en niet aan bijgeloof.
1: Ah, ja, okay.
0: Dus
1: maar is het zoiets? Is het een soort van natuurfenomeen?
0: Het is een natuurfenomeen.
1: Of kun je het zelf opwekken?
0: Je kunt het zeker opwekken. En we gaan bellen met iemand die het graag opwekt. En het zit niet in de
1: vuile hoek.
0: Het zit niet in de seksuele hoek, zeker niet. Zeker
1: sorry,
0: niet.
1: Maar dan stopt mijn fantasie met... Met gehaald.
0: Maar in feite het zit niet in de seksuele hoek, maar het zit wel in de vuile hoek eigenlijk. Ja, en wel een beetje in de vuile hoek, ja.

0: twee.
1: Twee minuten.
0: En anders heb je geen effect. Je moet het binnen de twee minuten doen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan heb je het gewenste effect. Dat is het, hè.
1: Dat is ongeveer.
0: Ja. Er komt geen topantwoord binnen. Dus dat wil zeggen dat iedereen iets anders stuurt. Marnik stuurt reanimatie opstarten.
1: Dat kun je best binnen de twee minuten.
0: Ja, ja. Deze zegt een slok water drinken. Dat snap ik niet zo goed eigenlijk. Wat komt er hier nog binnen? Ja, dat komt dan toch nog het meest binnen. Het lijkt mij lang, stuurt Patrick, maar toch iets opeten dat op de grond viel.
1: Oei.
0: Nou, sommigen zeggen de drie seconden regel, sommigen zeggen de 5 seconden regel, anderen de 10 seconden regel.
1: Wat zeg jij eigenlijk? Iets op de grond is gevallen?
0: Het maakt niet uit, regel. Raap het gewoon op. Een vetvlek verwijderen.
1: En dat moet je ook snel doen, een vetvlek verwijderen.
0: Ja, dat
1: klopt ook wel.
0: Ik heb al veel, al menig kledingstuk kapot gemaakt. Dit vind ik ook een goeie. Monique stuurt, als je een afspraak hebt, het opschrijven binnen de 2 minuten. Anders ben je het vergeten. Ja, we hebben hetzelfde geheugen, Monique.
1: Kijk.
0: Heb ik het al gezegd?
1: Nee, je hebt het nog niet gezegd.
0: Nee?
1: En ik ga het expert straks laten uitleggen. Maar misschien zullen sommige luisteraars wel een belletje horen rinkelen als ze dit horen. Het is eigenlijk de 2-minute rule van David Allen. En David Allen is redelijk bekend. En die heeft zo'n 2-minute rule ooit eigenlijk uitgevonden. En daar valt veel voor te zeggen volgens de expert die we zo meteen gaan doen.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van €4 miljoen.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series binge.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vindt de vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.

0: De 2-minute rule, ik had het net al verklapt. Sommige van onze luisteraars kennen die en passen die ook echt gretig toe. Van David Allen. We hebben Koen Gillis. Die ken je, Koen Gillis.
1: Dat is mijn stadsgenoot.
0: Ja, dit is opruimcoach, werd hij lang genoemd. Hij werkt bij Calm Professional Organizing. Dag Koen, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Leg eens even uit, Koen, wat is die fameuze 2-minute rule van David Allen?
2: Dat je eigenlijk elk taakje wat minder dan 2 minuten tijd kost, onmiddellijk moet doen. Dus bijvoorbeeld je vuile vaten, afwasmachine steken, dat moet je gewoon onmiddellijk doen. Want anders stapelt zich dat op en dan krijg je 1 grote chaos.
0: Ja, dus je komt thuis van het werk, er is een klein dingetje dat je moet doen. En je moet dan in je hoofd nadenken, als ik het binnen de 2 minuten kan doen, ja, dan moet ik het nu doen. Want anders liggen er 1000 kleine taakjes van 2 minuten en dan raak ik er nooit meer over die berg. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. En anders gaat je dat weer uitstellen en dan gaat je frustreren en dan gebeurt er gewoon niks. Dat klopt.
1: Ja, relatable. Herkenbaar. Ik woon samen met de bedenker van die theorie, David Allen heet hij. Ik woon daarmee samen, Koen. Mijn man is net hetzelfde. Die komt thuis van zijn werk.
2: Ja, dat is heerlijk.
1: En ook al heeft hij de langste dag van de eeuw gehad en files tot en met, die komt thuis. Zijn schoenen waar die moeten staan. Jas op de kapstok. Ja. Hij pakt direct zo zijn dingen uit, zijn brooddoos. Direct afwassen, die brooddoos. Ja. Terwijl, ik denk, na een lange dag, alles in een hoek gooien en nu even scrollen op de zetel, want dat heb ik verdiend. Die vibe snap je toch? Oh, kijk, Koen, hoe voorkom je dat je dat in die vibe sukkelt?
2: Ja, maar dat is echt uitstelgedrag wat je nu zegt. En ik heb er wel een heel leuke tip voor. En ook iets voor u, Anke. Ja? Je moet eigenlijk van je taken in een sandwich maken. Dus als jij een vervelende taak moet doen, begin dan eerst met een leuke taak waar je heel snel resultaat van hebt. Dan zit je in die flow, dan zit je bezig. Dan gaat je over naar die minder leuke taak. En dan eindig je met dat scrollen op je telefoon.
1: Oh ja, dat is het dessert dan.
0: Ja, ja, dus eerst van dit vind ik niet zo erg om te doen. Ja, ik kan me eens bij voorstellen.
1: Echt?
0: Ja. Maar volgens diezelfde theorie, waarom stellen we die kleine opruimklusjes zo vaak uit? Waarom doen zoveel mensen dat? Waar komt het vandaan?
2: Omdat heel vaak, als je zo'n taak moet doen, is het systeem niet goed in je woning. Omdat dat gewoon die drempel veel te hoog is om eraan te beginnen. Dus als je dan toen zei dat je moet iets terugleggen in je kast, maar dat item heeft geen vaste plek. En dan belandt ergens in een hoek, omdat je niet weet waar je moet gaan terugleggen. En dan stapelt zich dat op. Als alles een eigen plek heeft, dan is dat veel gemakkelijker om dat terug te leggen. En zo krijg je die orde in je woning. Dus alles moet een vaste plek hebben.
1: Ja, dat is waar.
0: Heeft alles een vaste plek bij jou?
1: Tuurlijk heeft alles een vaste plek bij ons.
0: Echt?
1: Ja, tuurlijk. Ik woon toch met David Allen samen, zeg ik.
0: Maar je houdt er gewoon niet aan. Dat
1: door
0: het
1: omstandigheden lukt het mij niet. Dat gaat 2 dagen goed. Ja. Op dag 3 heb ik ergens, struikel ik. En dan liggen mijn sleutels toch nog ergens waar ze niet moeten liggen. En dan is het stress de dag nadien. Ja. Waar zijn mijn sleutels? Dat is als je een beetje zo geboren bent, dan altijd.
0: Hoe pak je een huis aan waar al die 2-minute rules ondertussen al dagen/weken of al blijkbaar een heel leven genegeerd worden? Hoe begin je eraan een huis dat volledig overhoop ligt, Koen?
2: Dan moet je beginnen met iets kleins. Begin met een kleine kast of een ruimte waar je denkt van hier ben ik wel snel door. Want als je daaraan begint en je hebt resultaten, krijg je meer motivatie en dan kun je verder gaan. Of je moet mij boeken, dat kun je ook.
1: Ja, maar ja, ik wil jou heel graag boeken. Want Koen, ja, je woont ook in Hasselt, net zoals ik.
2: Ja.
1: En ik ben jou nog nooit tegengekomen, want je bent natuurlijk altijd aan het opruimen. Maar ik heb het al voorgesteld thuis, hè.
0: Ja, wat zegt het? Ja.
1: Hij wil niemand vreemd hebben die in onze spullen zit.
0: Ik kan mij ook wel iets bij voorstellen.
1: Ja, maar
0: welke verrassingen dan ook tevoorschijn komen.
1: Ik ging net zeggen, ik zeg Tom, we hebben hier toch geen geheimen. Ik bedoel, sorry, bij mij mocht je nu binnen met een camera.
0: Ja, maar die bananenschil in de kleerkast van 3 jaar geleden, dat is natuurlijk ook iets om trots op te zijn eigenlijk.
1: Want er is 1 doos waar niet mag in gekeken worden. Van,
0: Koen,
1: mag alles zien.
2: Ja, maar Anke, je moet niet naar je man luisteren. Bel mij maar en dan regelen.
1: En dan komt gas die weg
0: is. Is dat betaalbaar trouwens, Koen? Ja, maar je zegt dat nu wel. Is dat echt jouw job ook om naar mensen in huis te gaan en ze dan goede raad te geven? Hoe pak je dat aan? Hoeveel kost dat? Ik bedoel, hoe moeten we dat zien?
2: Ik neem eigenlijk helemaal over van mijn klant. Dus ik kom eerst 1 uur, 1,5 uur langs. Ik bespreek alles wat de verwachtingen zijn van de klant, wat nodig is. En dan ruim ik eigenlijk op voor de klant. De klant moet er eigenlijk niet bij zijn.
0: Okay.
2: En dan komen die thuis en is heel die woning of de ruimtes die we dus hebben besproken, is dat eigenlijk helemaal in orde.
0: Oh, wauw. En vinden zij dingen dan nog ooit terug? Ja. Niet minder dan
2: ervoor
0: waarschijnlijk.
2: Want ik bouw systemen helemaal op maat van de klant. Ja. Dus hoe die leven is alles opgeborgen en geen tijd of energie verspild.
1: Ja.
2: En spullen zoeken dat je gewoon door kunt gaan met uw leven. Uw woning moet voor uw werk. Je mocht er geen slaaf van zijn.
1: I agree. Eigenlijk heb je allemaal... We zijn met heel veel die jou nodig hebben. Want ik ga nog een berichtje voorlezen van Ilse. Dat gaat herkenbaar zijn voor heel veel vrouwen. Want ik... had het ook, ik wou het ook, maar het is ook niet gelukt bij mij. Maar Ilse stuurt, ik ben 2 maanden thuis geweest en nu moet ik op 1 september terug beginnen op een nieuw werk. En ik had mezelf voorgenomen 2 maanden geleden om elke dag 1 kast uit te kuisen. Resultaat na 2 maanden, ik heb 1 kast gedaan. En nu moet ik dinsdag beginnen en denk ik, oei. Wat gaat de tijd snel. Ja. Dit is zo herkenbaar. We willen voor de grote vakantie alles. Ons hele huis opruimen. En dan is het weer voorbij. Nu moeten we weer een jaar wachten.
0: Ach, kijk. Ja. Die 2-minute rule, die moeten we misschien wel even in ons hoofd steken. Want als het meteen kan opgeruimd worden, doe het dan meteen. Koen Gillis van Calm Professional Organizing, dankjewel. Ik denk dat je veel aanvragen gaat krijgen vandaag, Koen.
3: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s. 70s.

0: Papa, wat is dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te produceren bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
7: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Vanaf 20 km per uur zijn het vooral de hybride wagens. 1 op de 5 hybride wagens werd niet waargenomen door die proefpersonen. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
6: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
8: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
6: Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
9: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
6: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. SCVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloren met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En je moet niet schrikken als je frieten in de frituur een pak korter zijn. Het kletsnatte voorjaar en de droge zomer hebben ervoor gezorgd dat de aardappelen niet meer verder gegroeid zijn. Daardoor zijn de normen van minstens 5 centimeter diameter en 7 centimeter lengte vaak niet gehaald. Dat schrijft HLN. Of je pak friet daardoor ook duurder wordt, is nog niet duidelijk. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
5: Dit is Joe Gold.
10: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
10: 70s
5: en meer.

0: uur geweest. Ons happy hour is hier begonnen in onze ochtendshow. En onze gast is aanwezig.
1: Ruben van Gucht, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Ja, goedemorgen. Jij wil de leading talkshow gaan doen van Vlaanderen.
2: Staat dat in de krant?
1: Staat letterlijk zo in de krant. Je hebt dat gezegd.
2: Ik ben misschien een van de weinige mensen in Medialand die gewoon altijd open en eerlijk over zijn ambities en over zijn leven is. En hier ook over, maar goed, dat gaat niet van vandaag op morgen zijn. Hè. Er gaat tijd voor nodig zijn, maar die tijd gaan we vooralsnog krijgen. Dus ik gun mezelf die tijd om dat op zijn minst als ambitie te zetten.
0: Ja, maar dat is de beste, dat is al één ding. Ja, dat zullen we nog wel zien, daar hebben we tijd voor. Maar je gaat hem ook helemaal anders maken als alle andere
1: talkshows. We hebben het nog niet gezien
2: dat
1: in Vlaanderen.
2: Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg dat hij op dit moment niet te zien is.
0: Op dit moment niet te zien is.
2: Ja, op dit moment.
0: Wanneer was hij dan wel al te zien eigenlijk?
2: Nee, ik denk niet dat dit al in Vlaanderen, hè. Ik bedoel, uiteraard dat hij in de wereld al gepasseerd is. Dat is logisch, maar als ik even terugdenk aan, op zijn minst een vast panel. Van alleen maar,
0: vast panel?
2: Ja, vast panel. Ik kan me geen talkshow herinneren waar telkens teruggevallen werd op een vast panel.
0: Maar dus geen gasten, gasten uit de actualiteit, want dat is toch vaak in een talkshow. Nee. Eigenlijk kletsen jullie met dezelfde mannen elke week.
2: En een vrouw, voor een vrouw,
0: één vrouw? Dat is toch niet je gewoonte om acht mannen en één vrouw?
2: Je moet ook af en toe blijven verrassen, Sven.
0: Ja,
1: maar het is goed.
2: Blijkbaar verras ik.
1: Vertel eens, wie zijn ook de vrienden voor de mensen die niet hebben meegekregen? Wie zijn de vrienden?
2: De vrienden zijn wat mij betreft mensen met uitstraling, met humor, met zelfrelativering en vooral met een goede mening over van alles en nog wat. En dat zijn in eerste instantie zijn dat Tom Bonen, Alex Agnew, Mark Koeken, Meteor, Herman Brusselmans, de man met wie ik nog in de clinch gelegen heb een paar maanden geleden, en dan Annelien Korevits.
1: Waarom was je in de clinch gelegen met Herman? Ik ben dat vergeten.
2: Ja, die was toch...
0: Beetje hard over je levensstijl eigenlijk.
2: Ja, en dan heb ik hem eens goed teruggepakt en voilà. En wat later zijn we vrienden en zitten we in dezelfde club. Zo moet dat toch in het leven.
1: Maar wat zegt dus... Want je zegt van actualiteit, we gaan gewoon eigenlijk... discussiëren, vrienden onder elkaar. Maar wat gaat er vanavond in zitten? Trek ons eens mee naar vanavond. We moeten kijken.
2: Wat zit er vanavond in? Onder andere het jammerlijke drugsgeweld in Brussel is natuurlijk een heel actueel thema waar we het toch moeten over hebben. Maar 1 september staat voor de deur. We zijn allemaal papa's en mama's van kinderen. Denk ik een zeer logisch thema is om te bespreken. We kennen Rundown nu niet helemaal uit mijn hoofd.
1: Maar het is dus zonder expert. Jullie gaan gewoon eigenlijk, zoals je op café zou babbelen, maar dan op tv.
2: Ja, ik denk uiteindelijk gaan wij proberen de gesprekken te voeren die de mensen gewoon voeren. Dat gaan gewoon heel herkenbaar zijn. Met de nodige humor, met veel plezier. En uiteraard ook met een scherpe mening die we misschien links en rechts wel eens missen.
0: Ja, want dat is misschien wel een punt. Er wordt verwezen naar een bepaald programma in Nederland. Dat daar
1: Vandaag Insight.
0: Ja, en dat is eigenlijk als voetbalprogramma ooit begonnen.
2: Ja.
0: Maar het is zo een beetje, het zal door de criticasters genoemd worden, zo een rechtse praatbarak. Waar de onderbuik van het land zo helemaal naar boven kan komen. En het type mannen dat je gekozen hebt, want er is één vrouw bij, dat is waar. Daar zou criticasters misschien van zeggen, zo'n beetje een excuusvrouw die erbij zit.
2: Dat zijn jouw woorden, Sven Cornelis.
0: Je weet wat ik wil zeggen.
1: Dat is hier ook even Vandaag Insight.
0: Wordt het zo een rechts hoopje vrienden die op café zitten?
2: Nee. We zijn vooral voor het hele spectrum. Sven, iedereen is welkom bij ons en iedereen gaat zich goed voelen bij ons. Dus we zijn absoluut niet van het rechtse spectrum. We zijn ook niet tegen het rechtse spectrum, we zijn niet tegen het linkse spectrum. We zijn pro-iedereen, zoals ik altijd in het leven heb gestaan.
1: Kijk, maar het wordt een vrijdagshow voor een heel schooljaar, want jullie gaan dat tot juni doen. Klopt dat?
2: Ja. En normaal gezien, tenzij dat ze mijn contract nog in twee scheuren natuurlijk, ga ik dat 2 jaar na elkaar doen.
0: Dus, amai, dat is goed.
1: En dan mag volk komen kijken, want ik heb op Instagram beelden gezien. En dat is echt een café met een bar en zo.
2: Als je niks te doen hebt, dus kom af.
0: Dat wordt op vrijdagmiddag opgenomen.
2: Op vrijdag, iets na de middag.
0: En komen al die mannen altijd naar de studio?
2: Altijd, ja jongen. Amai, we gaan wel een overtuigingskracht hebben.
0: Ik ken ook zo Mark Koeken. Die is zo vaak ook weg in het buitenland.
1: Hij doet even flappen na.
0: Mark Koeken doet dat voor het geld. Dat is het slechtste argument om die mensen hier te krijgen.
2: Als je het wilt weten. Mark was eigenlijk, toen ik hem daarover contacteerde, was echt blijkbaar op de juiste moment. Dat zat in Amerika toen ik hem daarover belde. En hij zei, ja, Ruben, ik zit eigenlijk al langer met dat idee om op een plaats mijn mening over bepaalde zaken te kunnen geven. Hij had toen ook een aantal video's op social media gelanceerd, onder andere over die BTW-dingen dat toen viraal was gegaan. En hij zei, ik voel dat daar een soort grond voor is. En toen was aanvankelijk ook nog het idee dat de show enkel op VTM Go zou komen, maar nu heeft hij ook een lineaire run, want dat was bijvoorbeeld iets wat Mark zei, maar ja, oké, als ik mij voor engageer, wil ik ook wel een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken, wat logisch is. En ja, voilà, ondertussen zijn de voorwaarden ingevuld. En,
1: ja, oké, het waren goede oefenshows, dus dan mag het ook op de grote zender. Maar het allerbelangrijkste, waar het echt om draait, hè, hoe is het met Florence, je dochtertje? Proficiat trouwens.
2: Dankjewel. Goed. Ik kan daar helaas nog niet meer over vertellen. Aangezien dat ook een hot topic is in jou natuurlijk.
1: Mag ik ze bieden foto's zien? Dat is de volgende plaats.
2: Zeker.
0: Vanavond te zien op VTM. Hoe laat?
2: Ja, dus we beginnen op VTM Go 7:30. En ik denk dat de lineaire run om 9:30, 9:40 zit op VTM.
0: Oké. Veel succes ermee.
1: Ja.
2: Dank jullie wel, vrienden.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Zeg, we hadden net afscheid genomen van Ruben, maar de aandachtige kijker ziet dat Ruben nog altijd bij ons in de studio staat. Ik heb net trouwens foto's gezien van Florence.
1: Schattig, hè?
0: Echt een mooi kind, net de mama. Echt een prachtig kindje.
1: Oh.
0: Maar er staat nog een hele cameraploeg bij. En mensen sturen, wat doet die cameraploeg daarbij? Ja, vertel het.
1: Ja, een klein primeurtje toch nog voor de fijne vrienden van Joe. Dus we zijn bezig aan een docu-reeks. Dus het is niet een single docu, maar er komen 3 afleveringen, denk ik. Dat is toch de bedoeling. In het voorjaar van 2027, ik denk dat die zelfs voor april op antenne zullen zijn. En wij zoeken nog een titel.
2: Een titel?
1: Ja, voorlopig is nog geen werktitel volgens mij. Dus misschien kunnen de luisteraars van Joe helpen.
2: Oh, pas op, hè. Nu gaat er al mee.
0: Ja,
2: dat vind ik wel leuk.
1: Ja. Ja, dus als er een goede tussen de beste suggestie wint en die mag nog een rol krijgen in de show
2: zelf. Geen censuur, hè? Geen censuur.
1: Ja, geen censuur. Nee.
0: Oh ja, maar als we dat aan onze luisteraars mogen overlaten, die creativiteit niet te stoppen.
1: Why not?
0: Laat het binnenkomen. Hoe moet de docu over Ruben van Gucht heten? En we gaan ze ongecensureerd

0: Rita, de creativiteit van onze luisteraars, Ruben, dat het loopt, de spuigaten uit, wat trouwens ook één voorstel is. Het loopt de spuigaten uit, komt ook binnen. Maar echt niet normaal welke voorstellen er allemaal komen.
1: Het is prachtig, een prachtige titel. De Bestuiver stuurt Patrice. The Real Housewives of Ruben. Ik ben zoals ik ben, zo'n beetje Jambers gereisd.
0: De Mosselbank.
1: De Mosselkoning komt ook binnen.
0: Ja.
1: Ruben, Dogs and Bitches.
0: De blonde god en zijn harem.
2: Jongens, toch.
1: Blond en medogeloos.
2: Ja. Hey, maar ik moet wel zeggen, ze doen wel hun best, hoor.
0: Eentje is geentje.
2: Eentje is geentje, ja. Die is wel op vele dingen van toepassing.
0: Als je zeker een reeks wil gaan maken, ja. Want van programma's, het gaat over alles in je leven, hoe je tv-programma's...
2: Zwaar, mijn contracten.
1: Hey, pak alles wat je kan.
2: Dat vind ik persoonlijk wel... Ja, zou wel een slogan van mijn leven kunnen zijn.
0: Narcist tot in de kist.
2: Nee. Die mensen kennen mij niet goed.
1: De vlierenfluiter.
2: Ja, dat is zo'n vlierenfluiter.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Dit is Joe Gold.

0: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
1: Het laatste familieticket. Het was heel moeilijk, maar we hebben moeten kiezen. En trrrr, dit zijn de winnaars.
2: Hey Sven, dag Anke. Kunnen we bij jullie in Plopsaland wat power komen beetanken? We voelen ons niet helemaal klaar voor de start van het nieuwe schooljaar. Als het mag, dan brengen we onze ouders mee. Dan is het vervoer ook al oké. Zullen we jullie daar? Bel ons maar, groetjes. Luca, en Matteo.
1: Ja, mannen met plannen, daar hou ik van. We hebben de papa even opgebeld. Goedemorgen, dag Stijn. Rosé uit Ledegem.
3: Goedemorgen.
1: Hey, zijn Luca en Matteo ook bij jou in de buurt?
3: Ja, die zijn hier bij mij, ja. Hey,
1: informeer ze maar, hè. Jullie mogen komen maandag met het gezin. Hey, ze zijn 11 en 13.
3: Ze zijn enthousiast, ja.
1: Ze zijn 11 en 13, die mogen in elke attractie.
3: Stijn, die mogen alles, ja.
1: Ben jij iemand die durft in de Tomorrowland Happiness Ride thing? Durf je daarin?
3: Ja, zeker. Zeker.
1: Heb je het al gedaan, Stijn?
3: Ja, ik heb het een paar keer in gezien, ja.
1: Ja? Maar ja, moet u je gsm goed verstoppen, hè? Want Tom zijn gsm ligt nog altijd in Plopsaland onder.
4: Is er nog onder struiken?
1: Ja, die niet goed weggestopt en hupla, nooit meer teruggevonden. Die ligt daar ergens in de struiken. Enfin, maar Stijn, kom even dag zeggen, hè, maandag.
4: Wij zorgen voor ontbijt en je mag samen met de andere winnaars eerder het park in. Al een uurtje ervoor mag je samen met Anke op Heidi the Ride gaan toertjes draaien. En voor alle andere luisteraars niet vergeten.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
2: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
1: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
3: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
1: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
4: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, het kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
1: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: persoonlijke frustratie, beste luisteraars. Ik heb geen pantoffels, maar anders heb ik mijn sloef naar tv gegooid gisteravond. Ik zat te kijken naar onze Red Panthers. Ja, ik ben in een of andere reden in het hockey gesukkeld.
1: Ik weet het, ik heb het gemerkt.
0: Ik leefde mee, zeker met onze dames die het goed aan het doen waren. Ze konden Nederland in eigen land niet uitschakelen, maar maakten de topfavoriet wel heel moeilijk. Oranje kwam op rust, voor de rust op voorsprong. Terwijl eigenlijk, ik vond de Red Panthers beter. Ze bleven knokken. Die Hollanders die speelden geen pak boter bij elkaar. Of hoe zeg je dat? En dan zo in de slotseconden, terwijl we eigenlijk achter stonden, gebeurde het in slotminuten eigenlijk een mooie goal van onze Red Panthers. En ik sprong ook recht en ik zei yeah. En Eddie Dumaris, die was de commentator, die was ook even enthousiast als ik. En hoor eens wat er toen gebeurde.
2: En nu, corner door de benen. En nu gevaarlijk worden, afwerken. Ja! Vanke van Heel, 1-1. Ongelooflijk. Dit is echt een topduel. En nu gaat ze naar de video.
1: Ja.
2: Wat beslist Ayana McLean?
3: Alicia,
2: ze twijfelt.
3: I have advice for you. There was obstruction on the play. And therefore you start with a free hit.
2: Kom op, zeg. Nee.
1: Dit krijg je dan met die
0: videoscheidsrechter. Ik volg Eddie de
1: Maré. Maar is er dan zo iemand die dat dan roept over het veld van... dat klopt niet of wat?
0: Wel, de scheidsrechter, hè? Huh? Ja. Maar eigenlijk mogen zij zelf zo'n videomoment vragen. Als ze denken, dit is iets, dit was niet reglementair, dan mogen ze een videomoment vragen. Maar als ze dat gebruikt hebben, is het ook op. Ja. En het was op. Wow. En dus eigenlijk mocht er niks mee gevraagd worden. Maar blijkbaar in dit WK, en dat is redelijk nieuw, is het een trend dat als er zou kunnen over gediscussieerd worden, dat de scheidsrechters toch maar eens aan de videoref vragen, was alles wel in orde? Want dat we geen fouten maken. De videoref die zit dan te speuren. Was eigenlijk niks aan de hand, sorry.
1: Of.
0: En dan hebben ze het dan toch afgekeurd en ik was kwaad, jongen.

0: Sven en Anke. Ja.
1: Het is eerlijk, maar het is wel een soort van onthulling van premier Bart Wever. We hadden het eerder deze week al over de Belgen, het nieuwe programma, waarin ze eigenlijk het altijd heeft over iets uit ons Belgenlandje. En het was gisteravond over onze nationale hobby, klagen over het verkeer. Dat doen we zo graag met z'n allen. En daarin ging het onder andere over een van de grote ergernissen van ons allemaal, van ons Belgen, dat zijn de middenvakrijders. Maar daartussen zit ook altijd getuigenissen van gewone Vlamingen, speciale Vlamingen. Het is echt altijd een tof allegaartje van allerlei mensen met een mening die ertussen zitten. En Bart Wever zit er ook tussen. Bart Wever, die hebben ze ook al die thema's voorgelegd. En Bart Wever sprak deze woorden. Je moet de radio wat harder zetten. Hij zei dit, alhoewel ik heb mijn twijfels bij. Maar goed, Bart Wever zei dit.
2: Ik vrees dat ik dat zelf af en toe wel eens ben. Zo de onverstoorbare middenvakrijder. Ja,
1: ik denk dat ik dat af en toe zelf wel eens ben.
2: Ik vrees dat ik dat zelf af en toe wel eens ben. Zo de onverstoorbare middenvakrijder.
1: Maar rijdt die man nog met zijn auto eigenlijk? Die heeft toch altijd een chauffeur, 16 zwaantjes ervoor en 2 combi's erachter. Die rijdt toch bijna nooit meer met zijn auto?
3: Nee, misschien ze de chauffeur of zo?
1: Dat zal geen meer. Nee, maar hij bedoelde echt, je zag het ook in de manier waarop hij het vertelde. Hij zei, ik ben zo'n beetje een verstoorde professor en dat heeft hij wel wat, denk ik zo. Hè. En dat hij dan met andere dingen in zijn hoofd bezig is.
3: Die kom ik elke dag tegen, die verstrooide middenvakstrijders. Want dan probeer ik langs alle kanten duidelijk te maken van... Alleen, ik heb van mijn linksrijders die rechts moeten eigenlijk. Hè. Dan zit je te flikkeren.
1: Ben jij dat die zit te flikkeren?
3: Kijk, ik ben wel een flikkerer.
1: En hoeveel per uur kom jij er dan aan?
3: Nee, maar gewoon...
1: Rapper dan 120?
3: Nee, maar je hebt echt mensen die 110 rijden op de linkerrijstrook, op de E314. Dan denk je, wat bezielt u? En dan hebben die dat helemaal niet door. Ja. En dan denk ik, soms denk ik...
1: Dan flikker je echt.
3: Ja.
1: Maar dat durf ik niet. Dat durf ik echt niet.
4: Ja, het gat plakken dan.
1: Wat? Ja.
4: Gewoon echt in een gat zitten zo.
3: En dan uiteindelijk kan je ze toch dan inhalen of zo. En dan kijken die ook recht voor zich uit. Die hebben totaal niks in de gaten.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
7: VTM, kleurt je dag.
8: Van medische kosten tot HEO-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
11: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh, amai.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
13: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
16: Wat zit er tussen, mama?
15: Jacques.
16: Jacques?
15: Chocoladezaakje, slimmetje.
16: Ah.
15: Matinetjes.
16: Oh, wauw, van Jacques.
17: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
18: Krevel. Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
19: Krevel. Leef beter. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s, 70s en meer.
4: Joe Gold.

0: We hadden het over middenvaksrijders, over linksrijders. Ja, ik zei daarnet dat ik zo wel eens flikker. Maar ja, u moet denken, jullie, de rest van het land, jullie hebben allemaal zo van die banen, E40, dat zijn zo 3 rijvakken. E314, dat zijn maar 2.
1: Ja.
0: En als er dan iemand beslist om 109 te rijden links, dat kan ik niet aan.
1: Ja, maar schijnt, dat gaat u zelfs ook op 2, met 2 vakken u ook blijkbaar aan de regels moeten houden. Dat
0: ja,
1: is
0: maar,
1: heel raar.
0: Ja, maar kijk,
1: dat is heel raar.
0: Maar dan zit je in het gat.
1: Sorry,
0: denk
1: Limburg.
0: Van,
1: sorry, Limburg.
0: Maar dan, uiteindelijk hebben ze het door, bij 109, van ik ga toch maar rechts. Maar zodra je dan voorbij zit, rijden die terug op links. Dat ik denk, maar zijn die allergisch voor rechts of zo? Christa, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij durft ook al wel eens te flikkeren als het noodzakelijk is, hè?
2: Ja, flikkeren en wuiven en allez, hup.
0: Aan de kant, maar...
2: Maar dan ga ik aan de kant, maar dan ga ik geen 2 keer meer doen.
0: Oh, vertel.
2: Ja, ik kwam terug van de E40, ik had mijn dokter afgeladen en een Italiaanse transporteur voor mij in het net tegen 110. Ik dacht van, achter gaan rijden, een keer geflikkerd. Ik dacht van, oké, dat blijft duur, ik rijd er langs door en ik wuif, ik zeg, ga naar rechts. Ja jongens, daarna kwamen er de werken aan en daar heeft hij mij volledig afgereden van de weg.
1: Van de
2: weg afgereden. Ik dacht van ja, zelfs moet ik hier echt de vol gaas gaan doorgeven, want ze halen mij uit met een auto.
0: Oh nee, ah, echt ja. Schrik voor... Heb je zijn gezicht gezien? Dacht je ook van, die lust mij rauw, die Italiaaniers.
2: Ja,
0: ik snap het. Ik heb het soms ook wel voor, hoor, dat mensen...
1: Maar heel kwaad op jou zijn.
0: Of... En dat ik dan toch denk, als er rode lichten komen of zo, dat ik denk, ik ga toch een beetje...
1: Gas geven.
3: Dit is Joe Gold.

0: achter de schermen.
1: Achter de schermen.
2: Ja. Weet je, Limburg is werkelijk de andere kant van de wereld. Want wat een expeditie, zeg. Maandagochtend hebben wij een uitzending naar aanleiding van de laatste vakantiedag in Plofsaland. De pannen, die twee hier, die zijn hun koffer al aan het maken.
1: Jazeker.
2: Ze gaan al de sandwichjes met eiken.
3: 2:23 van mijn deur in Riemst.
2: Is dat 2:23?
3: 2:23. Zonder de Brusselse ring, waar het altijd vlot vooruit gaat.
2: Dat is s'nachts. Jullie moeten daar zijn tegen 6:00.
1: Ja, nee. Het is echt 2,5 uur. Ja, minstens.
2: Jullie gaan dus al kamperen in West-Vlaanderen op zondagavond om
3: op strand
2: tijd te zijn
3: op strand
2: voor de show. Schattig dus eigenlijk.
1: Ons weekend.
2: Op kamp eigenlijk.
1: Wij zeggen tegen ons gezin. Wij zeggen tegen wat? Ja, tegen de zetel, zeg jij dag.
2: En dag zetel. Nee, tegen het gezin. Mama is weg.
1: Tegen 5:00.
2: Naar het Plopsaland, de pannen. Dat is een land, zo'n beetje als Kazachstan.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s, 70s en meer.
4: Joe Gold.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke vermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
6: Oh.
5: Zegt.
8: Oh, Quadro.
9: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Met een Buzzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
12: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
14: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
15: Dit

0: luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. En sinds vorige week lag hij ook in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
3: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. De dam in Tibet die op breken stond is aan het barsten. Dat laat de Nepalese politie weten op sociale media. Het gaat om het natuurlijke meer dat zich daar gevormd heeft door opgehoopte aarde, rotsen en puin. Het meer bevat nu al meer dan 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn 800 Olympische zwembaden gevuld. De reddingswerken worden tijdelijk opgeschort uit veiligheid. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nikola Bartunkova. Zij staat 38e op de wereldranglijst, Mertens 24e. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Dit is Joe Gold.
5: Met Carol Schmidt.
6: Goedemorgen en welkom.

hits van Howard Jones. En de hits van Schmidt begonnen vandaag met The Village People. Blijft toch de beroemdste carnavalsvereniging uit de jaren 70. En een goede vrijdagochtend. We zijn samen tot 12 uur met toppers van onder andere de Four Tops. Maar ook Paul Simon. Schatkamer hoor je vandaag het verhaal achter School's Out. Grote zomerhit in 1972 voor Alice Cooper. Maar dat is voor zometeen. Nu.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
10: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
12: Allee, zeg eens iets, Bruno.
13: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
13: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
12: Bruno.
14: Mobile Vikings.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Goedemorgen en welkom bij Joe Gold, de hits van Schmitz en Queen. En van de band verschijnt er op 7 oktober een gerestaureerde versie van de concertfilm Queen Budapest. Je zal hem kunnen bekijken in de bioscopen, maar ook in de IMAX-theaters wereldwijd. Het is een registratie van het optreden in Budapest uit 1986. En dat is het laatste gefilmde liveconcert van de band met Freddie Mercury. Een tijdsdocument waar we allemaal naar uitkijken. En nu Bonnie M, die maakte van Rasputin een disco-heilige.

0: onze vaste klanten bij Joe Gold. En terecht ook Neil Diamond, I Am, I Said.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Er is een vraag die je beter niet aan Alice Cooper stelt. Wat zijn de beste 3 minuten van je leven? Want voor je het weet heb je een gigantische wereldheid. Cooper antwoordde ooit op die vraag. Er zijn eigenlijk 2 momenten per jaar. De eerste is kerstochtend, vlak voor je de cadeautjes openmaakt. En de tweede, de laatste 3 minuten van de laatste schooldag. Je zit daar in de klas, je kijkt naar de klok en het voelt als een lont die langzaam opbrandt. Cooper dacht, als ik dat gevoel in een nummer kan stoppen, dan is het raak. En hij had gelijk. Zo werd Schools Out geboren. Een beetje zuur om die op de laatste vrijdag van augustus te draaien, maar hey, het was ook een grote zomerhit in 1972.

0: Zeg lief, weet jij waar dat we een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
9: Lidl, dat kan tellen.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel just?
1: Oh, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel, leef beter.
11: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
13: Alleen maar golden hits.
14: Uit de 60s,
13: 70s
14: en meer.
13: Dit is Joe Gold.

Joe Gold met de piepjonge Cliff Richard. Sir Cliff Richard moet ik eigenlijk zeggen. Uit 58, Do You Wanna Dance? Roy Orbison hoor je zo met een van zijn latere successen, She's a Mystery to Me. En dit zijn Creedence Clearwater Revival. No.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Mannekes, het is eind augustus, hè?
2: Ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft,
1: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
9: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook. Hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
8: De nieuwe koning roept over een half uur de ministerraad bijeen. Daar zal hij beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Tussen 12 en 1 zullen alle Noorse kerkklokken ook luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. 5 jaar geleden kreeg hij levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Mladic overleed gisteren. Hij werd 84. En er liggen geen mijnen meer in de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Amerikaanse admiraal in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump had dat eerder ook al gezegd, maar verschillende bondgenoten hadden daar toen hun twijfels over. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
7: Dit is Joe Gold
4: met Carol Schmidt.
10: Goedemorgen.

0: openbare meester bespeelde hij zijn publiek. Elvis was het, de oerversie van Are You Lonesome Tonight. Ik geef nog graag mee dat je Epic, dat is de prachtige docu over Elvis die Baz Luhrmann maakte, dat je die binnenkort ook kan streamen. Het is een aanrader. Zometeen hoor je September van Earth, Wind & Fire, maar ook de grote zomerhit uit de 70s van Terry Jackson.
1: We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time.
0: En nu graag plaats voor Randy Newman.

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Een receptje met vis.
2: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
4: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

Maar wat een energie toch. Joe Cocker zette de turbo op een nummer van de Beatles. Maakte het helemaal van zichzelf en oversteeg, vind ik, het origineel. With a little help from my friends. Joe Gold straks met The Sweet en ook The Jacksons. En nu aperitieftijd met Sailor. I get the

0: Papa Joe van de Sweet. Straks vanaf 12 uur hoor je Astrid Philips. En Ronnie Mossuze is er ook vandaag tussen 3 en 6 met Ronnie's Retro 5.
1: Dit is Joe Gold.
0: Zoals je weet draait Ronnie de grootste dansklassiekers uit de 60s, 70s en meer. En bouwt een lekker feestje hier op de radio.

0: Geleden Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Oh, ons cv-fotoboekessen.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
0: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
0: Nee, geen maar.
2: Alsof.
0: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Pak al je zomermomenten uit met een cw-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition cw-reiskoffer.
10: Kruidvat, steeds verrast. Altijd voor
11: Alleen maar golden hits
12: uit de 70's,

je mag ze allemaal meezingen, die grootste hits aller tijden. Marie, Myriam et l'oiseau et l'enfant. Zometeen Astrid vanaf 12 uur. Ik heb nog de Beatles met Michelle en ook de Bee Gees nu met Tragedy. Geniet van het weekend en heel graag tot komende maandag tussen 10 en 12. Dan zijn de hits van Schmitzer helemaal terug. Nog een fijne vrijdag en vooral een heel tof weekend. Tot maandag.

0: Met een Busypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kook, hè?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Herbergen.
6: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn. En dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
5: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen, wat ze wanneer presteren en zo. Artsenbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Jos van Hoof.
7: Dit leidt tot, wat wij vrezen, dashboardgeneeskunde, waarbij de arts het aantal consultaties gaat moeten bijhouden om niet af te wijken van het profiel, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften. Dit is de zoveelste blijk van wantrouwen naar de sector toe, die je op deze manier ook nog eens institutionaliseert.
5: Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
8: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook, hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
5: Op dit moment zit de koning bijeen met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken ook een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. En D-Post lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Ivo van Damme, dat is de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial van Damme vindt volgend weekend plaats. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: Black is Black, maar zover ging het net niet, want het was maar een gedeeltelijke maansverduistering. Vanochtend begon die om 3:23, zeer vroeg in de ochtend. Maar het hoogtepunt kwam er dan om 6:15. Dat is al iets schappelijker, maar dan nog, ik ben er niet voor opgestaan. Nee, jij misschien wel, laat gerust dan weten via onze app. Zometeen muziek alweer van Dire Straits, Money for Nothing, naar de Floaters hier met Float On.
1: Aquarius. And my name is Ralph.

0: Even blijven hangen in die jaren 80. We schuiven dan wel een jaartje op van 85 met Dire Straits naar 86. Oh jawel, met Doobie Brothers zometeen. What a Fool Believes.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
6: VTM, kleurt je dag.
7: Smartfoto.be.
8: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
14: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

De klok van een stem van Tom Jones in Help Yourself. Goedemiddag. Volgens sommigen zou het wel degelijk gaan over de eerste vrouw van David Bowie, over Angie Dickinson. Maar Keith Richards blijft beweren dat hij gewoon die naam Angie verzonnen had. En daarover dan uiteindelijk deze wereldhit schreef: Angie van The Rolling Stones.

Ik heb dat eigenlijk altijd een zeer bizarre uitdrukking gevonden. Maar swing your daddy, dat betekent eigenlijk zoiets als van... Hey, zullen we samen eens stoom afblazen op de muziek? Swing your daddy, Jim Gilstrappel. Heel plezant om mee te zingen. Om op de radio te draaien, dat zeker en vast ook. En ik ga dat blijven doen, hè. Golden hits blijven draaien op de radio. Met zometeen The Love Affair, Everlasting Love. Maar hier, je hoort hem al, hè. Peter Frampton, baby.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke vermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur.
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
8: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
9: Ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blieft,
8: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
11: Naar Gamma.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
16: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
17: IKEA-tip van de week.
18: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
17: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

Everlasting Love van The Love Affair. Straks Blue Mink dan weer met Good Morning Freedom. En nu Rod Stewart, je weet het, heeft een tijdje geleden een hartoperatie moeten ondergaan. Moet hij 4 weken rust voornemen van zijn dokters. Dus even geen optredens. Maar enthousiast supporteren voor zijn voetbalclubs, dat doet hij wel nog hoor. Er werd woensdag nog gespot toen hij Celtic FC aan het aanmoedigen was samen met zijn zoon. En het zag er goed uit, dat is hoopgevend. Rod Stewart hier met I Don't Wanna Talk About It.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Philip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije 2 maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjestoeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Lerbergen.
3: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn, dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
2: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. 2 Amerikaanse luchtverkeersleiders zijn te vroeg naar huis gegaan op de dag dat een vliegtuig crashte tegen een brandweerwagen die op de landingsbaan stond. Dat gebeurde in maart op de luchthaven van LaGuardia in New York. 2 mensen kwamen daarbij om het leven. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk heeft de afwezigheid van die 2 luchtverkeersleiders een rol gespeeld. 2 van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Garniers en Justine Razier. Omdat ze na hun verloren halve finale gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En rond deze tijd start in Monaco de loting voor de groepsfase van de Europa League en de Conference League. Anderlecht en Union kennen straks hun tegenstanders in de Europa League. AA Gent en STVV komen dan weer te weten wie ze zullen treffen in de Conference League. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Geef toe, dat is best veelbelovend voor de muziek van komend uur alweer hier bij Joe Gold. Ah, wel ja, ik ga mijn best doen, mijn stinkende best zelfs doen, om te voldoen aan de verwachtingen ook. Met straks alweer Elton John erbij, Earth and Fire komt eraan te pas. En dan hier deze heerlijke meezinger van Anita Meijer. Why? Tell me why. Goedemiddag.

voilà, nu die woorden zijn gevallen, kunnen we denk ik vlotjes verder met de weekendsfeer binnen te trekken. Makkelijk ook met deze Gloria. Dit is Them.

0: zei ik daarnet al iets over de weekendsfeer. Zometeen duiken we volledig in met Earth and Fire en Oyewel Weekend.
1: Schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh, my.
2: Lidl, dat kan tellen.
1: Ah, oh, het is weer zover.
3: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht
8: je
6: eigenlijk,
8: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
13: Hoe praat jij nu?
14: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: En vind je vrouw dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.

En dat de tijden behoorlijk zijn veranderd, gaan we nu terug naar 1957, toen in bepaalde Amerikaanse staten de Everly Brothers niet mocht gedraaid worden op radio met Wake Up Little Susie. Want dat lied dat gaat over een koppeltje, over twee jonge mensen die per ongeluk in slaap vielen tijdens een film en pas de volgende ochtend wakker werden. En dat vonden ze hier en daar toch behoorlijk schandelijk. Gewoon samen in slaap gevallen, niks meer dan dat. En dan wakker worden natuurlijk. Wake Up Little Susie van de Everly Brothers.

En van hier bij Joe Gold. Bruce Springsteen brengt jou zometeen pop music met Born to Run. Nou, het betere levenslied dat jou helemaal doet wegdromen, ongetwijfeld door Bobby Vinton en Hurt.

0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er

0: maar eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.

Vorige maand nog was hij de verrassingsact bij een optreden van Bon Jovi in New York. Bruce Springsteen net met Born to Run. Het is tijd om dat sportpakje aan de kant te leggen en de smoking nog eens aan te trekken. Shirley Bassey nu, Goldfinger.

Toen stem die toen nog mocht weer klinken, want daarna geraakte ze uit de mode. Ja, dat kan dus wel degelijk met een stemgeluid. Rubats nog Sugar Baby Love. Zometeen dan de club intrekken. Whiskey in the Jar. Thin Lizzy. Nou, David Grant hier. Jackie Graham met Could It Be I'm Falling in Love.

0: Amai, zalige Pad Thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
8: dat wisten we niet.
5: Dat weet het nu.
8: Naar Gamma!
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
11: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpaks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag. De dodentol in Nepal is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 538 doden geteld na de gigantische modderstroom daar. Dat laten de autoriteiten weten. Langs de Tibetaanse kant spreken ze van 5 doden. Nog zeker 1500 anderen zijn vermist. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Filip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren schorsing. Het gaat om Alix Gerniers en Justine Gazier, omdat ze na hun verloren halve finale van gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En Anderlecht en Union kennen hun 8 tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht neemt het onder meer op tegen het Engelse Sunderland en de Franse topploegen Marseille en Lyon. Ook Union treft Lyon. Verder spelen ze ook tegen onder meer het Spaanse Real Sociedad en het Schotse Celtic Glasgow. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
12: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

en Le Freak. We zitten echt wel in het staartje trouwens van de zomervakantie. Vanaf volgende week dinsdag is de schoolrush opnieuw een ding. Maar ik neem je toch nog eens graag mee. Al surfend zelfs. Een tripje met de surf.

bij windsurfen van de surfers. Fun. Dat is ook wel iets waar ik helemaal en met veel plezier ook graag achter sta. Met de muziek gaat dat ook alweer blijken hoor. Zometeen van die plezante disco met Baccarat. Yes sir, I can boogie. Naar de Bellamy Brothers hier nog. Let your love flow.

0: Yes Sir, I Can Boogie van Baccara. Zometeen van het schoonste, van het meest trieste ook met Percy Sledge, zijn When a Man Loves a Woman. Want dat was uit noodzaak dat hij dat schreef, hoor. Hij had ook hartzeer, hij leed aan hartzeer, omdat hij net zijn baan en zijn vriendin verloren had. Maar wat een dijk van een nummer. When a Man Loves a Woman, zometeen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Begin fris aan je dag met Kruidvat deals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
11: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
11: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dat?
13: C'est si bon.
11: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
14: Go Yellow!
15: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
15: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
16: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: IKEA-tip van de week.
18: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
17: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Het ziet er niet al te fraai uit als ik de weerapp er nog eens bij haal. Temperaturen de komende dagen rond de 20 graden en veel regen. Dat gaan we ook moeten ondergaan. Maar summer isn't over yet. Toch niet hier bij Joe Colt. Dit is Don Henley nog en The Boys of Summer.

to go. Als Father and Son dit toevallig ook zouden horen, dat grijpt toch altijd naar de kelen. Cat Stevens. Hier nog een duo op een andere manier dan hij. Simon & Garfunkel, I Am a

0: iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM, kleurt je dag.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar gold.

Ik blijf er nog heel even bij jou, hè, tot 3 uur deze middag. Dus ik dacht, zullen we nog eens knallen dan? Met Blondie, met Heart of Glass. Zullen we dat knallen straks nog wel eens proberen? Herbeleven met Ike en Tina Turner. River Deep, Mountain High. Maar nu James Brown op zijn zachtst. Want dat kantje had hij wel degelijk ook. Hè. Je hoort hem hier met Woman.

Ik zou kunnen zeggen, ik ga de dansvloer vrijmaken voor zo meteen. Maar nee, ik ga hem extra hard opwarmen met Jimmy Bohorn dan. Dance Across the Floor. Dat is voor zo meteen na Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. En dan wens ik jou vooral zeer veel plezier met Ronnie's Retro 50. Groetjes daar aan Ronnie.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
2: Een goeiemiddag. Net over de grens in Frankrijk zaten zo'n 150 treinreizigers zeker 4 uur vast op een trein, dat bevestigt de NMBS. De trein was vertrokken vanuit Doornik. Oorzaak is een technisch defect aan de locomotief. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het is op Frans grondgebied, volgens de afspraak om het ook allemaal veilig te kunnen laten verlopen, is het dan aan de Franse spoorwegen om daar ter plekke te gaan om ook een oplossing te zoeken voor die reizigers. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt.
2: De reizigers krijgen hun geld volledig terugbetaald. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Financieel expert Pascal Pape.
4: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
2: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. NA Gent en STVV kennen hun tegenstanders in de Conference League. A Gent neemt het onder meer op tegen het Servische Rode Ster Belgrado en het Portugese Praga. Verder spelen ze ook tegen de Deense landskampioen Aarhus en het Zwitserse Thun. STVV neemt het dan weer op tegen Ajax, Midtjylland en Lugano. Zondag wordt het speelschema bekendgemaakt. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel. Maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en 23 graden.
1: Dit is Ronnie's Retro 5.
5: Met Ronnie Mossuze.
6: Inderdaad, een bijzonder goede middag. Welkom dus om te dansen.

0: Ronnie's Retro 5.
1: Inderdaad, ja. Welkom iedereen. Ik ga toch nog een woordje uitleg geven. Wie weet, heb ik nieuwe luisteraars. Dus dan moet ik mijn concept toch even verduidelijken. Ronnie's Retro 5 is dus een virtuele 5. Die wordt gedraaid, de muziek alleszins wordt gedraaid, op uw favoriete zender, natuurlijk Joe Gold. Die kan u ontvangen op de DAB Plus zenders. Maar wat daar speciaal aan is, aan mijn 5 natuurlijk, behalve dat ze virtueel is, is dat u er natuurlijk op kan dansen. U hoeft geen inkomen te betalen. U mag dragen wat u wil, qua kledij dus. U kan ook dansen waar u wil, als u al zou dansen. Dat kan dus ook op uw werk zijn of zo. Thuis, in de keuken. Maar dat kan ook bijvoorbeeld in uw bed zijn. Als je bedlegerig bent of ziek of maakt niet uit of gelijk op welke plaats. Het enige voorbehoud dat ik maak is je mag niet dansen of meefuiven. Helaas, als je de bestuurder bent of de bestuurster van een voertuig of een vaartuig of een vliegtuig. Dat is duidelijk, dacht ik. Hè? Dus ja, voilà. Begin er maar aan, zou ik zeggen. Ik draai van alle muziek door elkaar. Bijvoorbeeld deze Jimmy Mac van Martha Reeves en de Vandellas. Allee, hup!

Was ik daarnet misschien vergeten te zeggen, een ander concept van mij is blijven dansen. Dus dat betekent dat ik muziek draai die aan elkaar hangt. Allee, vooruit!

0: bent ready. U bent nog klaar? Dit is Donovan. Die had af en toe ook wel dus dansbare nummers.
1: Dit is Ronnie's Retro 5.
2: Met Ronnie Mossiezen.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series, Benje.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vinden vrouwen dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
13: Ah, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
12: Nou, ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
14: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Oh, het is weer zover.
16: Alex?
12: Terug naar die lange meetings.
16: Je staat op mute, Alex.
12: Terug naar die eindeloze lessen.
17: Aandacht, alsjeblieft.
12: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Krevel.
18: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
12: Krevel. Leef beter.

0: Show Gold. Ronnie's Retro 5.
1: Ja. Hey. Ja. In 2-3-4. Hey. Ik was te vroeg. Gebeurt nou nog wel eens.

0: begint.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
0: Oh my.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Oh, dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar?
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Ronnie's Retro 5.

net op tijd gedaan voor deze Bill Withers. Use Me. Gaat ook over liefde, maar dan op een heel andere manier. Je ontdekt het wel. Maar dat is vooral.

0: Voilà, vrolijk het weekend in met Ronnie Mossuze. Zo gaat mijn jingle. Ik zal hem eens in het echt geven, hè. Hoi.
1: Vrolijk het weekend in met Ronnie's Retro 5.
0: Ah ja, Ronnie's Retro 5. Bon, maakt niet zoveel uit. Grace Jones is dit met La Vie en Rose. Zo bekijk ik het toch altijd weer opnieuw. De fles is half vol en niet half leeg. En ja, ik heb voldoende geslapen vandaag.

Ja, en terwijl Grace Jones haar laatste noten zingt, wil ik nog even zeggen, Ronnie Cedro 5 is natuurlijk bedoeld voor iedereen. En ik vergeet natuurlijk ja, vaak een categorie mensen. Mensen die bijvoorbeeld van de tango houden. Vandaar deze Vicky Leandros. Tango, d'amor. En straks de kuskusdans. Ja!

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kook, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. In Pure Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde 2 weken geleden, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
5: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde met dat de man daar zou worden vastgehouden.
4: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juni. Financieel expert Pascal Papa.
6: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
4: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. In Nepal zijn 93.000 mensen getroffen door de overstroming, dat zegt het Rode Kruis. De regio zet zich ook schrap voor een tweede overstroming. In totaal zijn ook al bijna 540 mensen omgekomen. En dat cijfer kan nog sterk oplopen, want er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. De Europese Unie maakt intussen 2 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
3: Dit is Ronnie's Retro 5.
7: Met Ronnie Monsuze.
8: In levende lijven en Seves met de kuskusdans en Slows. Welkom.

Dat is geen mobiele telefoon. Dat is Patapata, maar in de versie van Osipisa. Een Ghanese, Caraïbische afro-rockband ergens uit de jaren 60. Zij coveren dit perfect als kuskusdans.

Ja, de kuskusdans op mijn eigen uitvoeren, dat is een beetje moeilijk. Het is niet onmogelijk, maar het is een beetje moeilijk. Slowen daarentegen gaat mij perfect af. Dus dat zal ik nu ook doen.

avant de nous dire adieu. Jan Manson. Ik ken ze eigenlijk. En ik heb dat liedje ook leren kennen eigenlijk door Wendy van Wanten. Beter bekend als de prinsenmoeder. Adieu. Dag. Maar ik ga nog even blijven op de dansvloer. Voor deze Ruthless Queen van Kayak.

Dat oude gevoel overvalt me weer. Dat ik stond te slowen, wanneer ik stond te slowen. En dat ik dan vooral meer aandacht had voor de muziek dan voor mijn danspartner. Dat was nu niet anders. Hoewel ik hier alleen stond te dansen natuurlijk. Maar ik was aan het bedenken, die zanger die we net hoorden, Edward Rekers, die is eigenlijk een Nederlander, doet hij niet enorm denken aan Joost Zwegers, zijn stem van Novastar? Ja, toch, hè? Ik denk, als Joost dat zou opnemen, dat het een geweldige hit zou kunnen worden. Maar bon, wie ben ik? We gaan verder slowen. Enfin, ik op mijn eentje en hopelijk jullie met iemand. Ja. Dit is een tegelplakker, uiteraard. Niet te veel bewegen. When I Need You van Leo Sayer.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze.

Dat is dus blijkbaar de vraag of dat u de kracht kan voelen. Ja, The Force. Ik dacht vandaag, ik speel eens iets dat, ja, dat past bij de dag. En de dag is regenachtig. En de zomer, ja, heel droog en af en toe keiveel regen. Dus dit is Singing in the Rain, maar dan van Sheila.

0: wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM, kleurt je dag.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Ronnie's
8: Retro.
7: Retrofeest.

En we zitten in de funk natuurlijk. Dus we blijven funky dansen. Love Rollercoaster, Ohio Players. De Red Hot Chili Peppers hebben daar ook eens een niet onaardige versie van opgenomen. Maar bon.

0: Blijven gaan. Vrijdag namiddag. What's up, man? Hey, een beetje bleef blijven. Gewoon. Ik ben aan het dansen. 5. Ron is retro, 5. Ik ga er een jingle op geven. Dan weet je wat ik doe. What's up, man? What's up met jezelf, jongen? Hier.
1: Dit is Ronnie's Retro 5.
0: Mij nog niet. Funkin' for Jamaica. Tom Brown.

blijven dansen. Het is niet helemaal hetzelfde tempo, maar het kan ervoor doorgaan. Now that we found love, what are we gonna do?

0: Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde vorige week, maar raakte nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
5: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
4: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Vanille op een persconferentie.
6: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de DVZ, de dienst van vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
4: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations. Maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europassistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het koninklijk paleis gebracht worden. Dat heeft het koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun. Ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Royalty-expert Wim de Handschutter.
7: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Hakon en Filip, dat die achterneven zijn. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
4: Harald werd 89, zijn zoon Hakon volgt hem op en zal Hakon de 8e heten. En er komt geen 5e editie van de Castaars. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt. Want het kost te veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie begin dit jaar kreeg de slimste mens ter wereld de prijs voor het tv-programma van het jaar. En het Foute Uur op Q-Music kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middagregen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
3: Dit is Ronnie's Retro 5.
8: Met Ronnie Mossuze.
9: Jawel, en mijn laatste uur heeft geslagen. Fijn, van de Retro 5.

0: We blijven in de rock. En wel AC/DC. Girls Got Rhythm.
1: Dit is Joe Gold. Vrolijk het weekend in met Ronnie's Retro 5.
0: Dank u.

0: Radio Gold.
1: Ronnie's Retro 5.
2: Ja, ja, het is gedaan met de rock. Ik voelde al dat er mensen hun oren aan het dichtproppen waren. Maar je kan er wel geweldig op dansen. Op deze natuurlijk ook. Don't let me be understood. Don't let me be misunderstood. In de versie van Santa Esmeralda, uiteraard.

0: knip er eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.

Precies zo'n nummer waarop je vooral stond mee te kelen op de dansvloer. Er werd weinig bij gedanst eigenlijk. Maar toch, dat moet ook kunnen op een retro 5, op Ronnie's retro 5. Dit is een geweldig lied. Daar kan je, als je wil, traag op slow... Ja, nee, snel op slowen eigenlijk. Zo, ja, hoe heet dat nu weer al zo? Ja, snel slowen, ik heb daar geen andere naam voor. Maar je kan ook geweldig in je eentje dansen met dit liedje. Heel mooi nummer. Right Down the Line van Jerry Rafferty.

0: Om een of andere reden doet deze plaat mij altijd denken aan de botsauto's. Ja, de autoscooters dus. Dat werd in mijn tijd veel gedraaid terwijl we aan het botsen waren op elkaar. Hoe plezant, maar hoe belachelijk was dat? Casey and the Sunshine Band.
1: Dit is Ronnie's Retro 5.
2: Met Ronnie Mossuze.
0: Nee, dit is Give It Up. Huh.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Het nieuwe schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. 5.

sorry. Ik draai dit plaatje graag, omdat, omdat ik denk dat die mannen allang spijt hebben van hun intro. Ja, hoega, hoega, hoega. Maar voor de rest is het een goed nummer. Toch wel. Hooked on a feeling. Blue suede.

Ik was daarnet vergeten te zeggen dat dit de voorlaatste plaat is, was van de vijf van Ronnie Stater of vijf. Dat betekent dus dat het nu tijd is voor de laatste plaat, uiteraard. Ik noem die het plaatje tot aan het gaatje, omdat ik die volledig draai. Vandaag is dat een beetje een hele lange, nee, niet een beetje, maar gewoon echt een hele lange single eigenlijk, van Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light. Dus mocht u van die soort zijn die nog een cassetterecorder of een bandopnemer heeft en die wil dit nummer opnemen, dan moet je binnen, als ik aftel, de bandrecorder opzetten. Ik beloof dat ik het tot het gaatje draai. Alleszins bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het beter weer wordt. Maar ik hoop vooral dat u goed genoten heeft en goed gedanst. 3, 2, 1, tot volgende week.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Net niet voor Wout van Aert in de 7e rit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd 3e op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Zijn Noorse ploegmaat Tobias Haaland Johannessen werd 2e. Enige troostprijs voor Van Aert, hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Voynil op een persconferentie.
4: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingen Zaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
3: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quintin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. In Sint-Ruiden in Limburg zijn 3 mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur. Dat bevestigt het parket. 3 overvallers drongen met wapens de frituur binnen. 3 mensen kregen klappen. Ze zijn na de overval naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De overvallers gingen er met de kluis vandoor. Ze zijn nog altijd niet gevat. Het onderzoek loopt. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en ook uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen legt de nieuwe koning Haakon dinsdag de eed af. Hij volgt zijn vader op, koning Harald, die stierf vanmorgen. Hij was 89. Intussen hebben onze koning Filip en koningin Mathilde hun steun betuigd, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip, dat die achterneven zijn. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
3: In Noorwegen is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot en met de dag van de uitvaart. Wanneer die is, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Whoa.

0: wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
2: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Wiener Berger.
3: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
4: Natuurlijk dan, hè.
5: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wiener Berger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel. Leef beter.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein?
10: Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
11: Alleen maar Golden

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: 60s at 6.
8: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Een gewelddadige overval op een frituur in Sint-Truiden in Limburg. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien hoe 3 overvallers de uitbaters en hun kinderen vasthouden. 3 mensen krijgen daarbij klappen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers gingen met het kluiswand door en zijn nog altijd niet gevat. Opvallend, de frituur is ook nog maar 2 dagen open. Volgens de uitbater verwarren de daders hem met iemand anders. Parket onderzoekt de zaak. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Isabel Gerard van Worldline legt uit.
4: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer €40. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld €127 per keer uit.
3: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. In Nepal en Tibet is de dodental na de zware overstromingen verder opgelopen tot 584, dat melden de Nepalese autoriteiten. In totaal zijn er ook nog eens meer dan 1900 mensen vermist, onder hen meer dan 600 toeristen, ook 3 Belgen. De reddingsoperaties zijn volop aan de gang. Net niet voor Wout van Aert in de 7e rit van de Ronde van Spanje. Van Aert werd 3e op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Van Aert reageerde ontgoocheld.
5: Misschien te laat eigenlijk dat ik besefte dat het er wel in zat. Zeker na de sprint zat ik echt op mijn limiet al op die voorlaatste klim. En dacht ik ook vooral om met een mooie voorsprong te beginnen zodat ik misschien top 5 nog kon rijden om nog zoveel mogelijk punten te halen. Dus het was een beetje stop en verbazing in de laatste klim die andere ook echt allemaal stuk zaten. Maar ik had misschien ook iets meer recht op die rit moeten durven richten.
3: Enige troostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. En op het WK hockey krijgt de woede van onze Belgische speelsters tegen de scheidsrechter nog een staartje. De Red Panthers verloren gisteren hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, tot frustratie en ongeloof van de speelsters, waarna ze boos werden op de scheidsrechter. Justine Rezier krijgt zo'n schorsing van 1 match en mist de finale voor de 3e plek. Alix Scherniers krijgt een waarschuwing. De Belgische Hockeyfederatie gaat wel nog in beroep. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden dan. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.
1: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Snappie?
1: Die zijn toch augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blief,
3: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Een receptje met vis.
11: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
13: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Oh, ons cv-fotoboek is er.
15: Mag ik eens kijken?
14: Wauw. Weet je dit nog?
15: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
16: Oh, het is weer zover.
17: Alex?
16: Terug naar die lange meetings.
17: Je staat op mute, Alex.
16: Terug naar die eindeloze lessen.
18: Aandacht alsjeblieft.
16: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
19: Wat? 150 baht?
16: Schat ik, dat is 4 euro.
19: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
16: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Alleen maar golden hits uit de

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Van Haren, Van Haren.
2: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
6: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Dit is 70s at 7.
12: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
2: Wij zijn gevorderd. Als de Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
1: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Isabel Geraerts van Worldline legt uit.
3: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer 40 euro. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld 127 euro per keer uit.
1: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dat is twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen met maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
2: We zijn gevorderd. Als de Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
1: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg zevende geworden. De Red Lions versloegen India na shootouts. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het vierde kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dus twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg 7e geworden. De Red Lions versloegen Indiana shootouts. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het 4e kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je vanavond en morgen nog terecht voor de Nacht van de Vleermuis. Dat is een initiatief van onder meer Natuurpunt. Je kan wandelingen maken of lezingen volgen, want de vleermuis moet beter beschermd worden, zegt Nathalie Sterks van Natuurpunt.
3: In Vlaanderen leven 18 soorten vleermuizen en 10 daarvan zijn bedreigd. En dat komt onder andere door de toenemende lichtvervuiling. Het zijn nachtdieren, ze jagen in het donker en het licht verstoort dan hun vliegroutes. Maar er is ook het verdwijnen van natuur en het aantal insecten dat sterk gedaald is, want een vleermuis eet per nacht een paar honderd muggen en ze helpt ons ook in de strijd tegen ziektes en plagen.
1: Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen. Een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar een van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Bever. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Bever staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
2: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
1: De werken duren nog tot half oktober. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.